0: tot leven krijgt levenslang vermoord. Wie droom omdraait tot leven krijgt levenslang vermoord.
1: We love life, like we love you, by Grope 1850. Thus Nick Gary.